0: het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. En ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws uit eigen regio. Dit is het Regio Nieuws.
1: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
2: 15 september was het de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. De dag dat de koning de troonrede uitspreekt om namens de regering te vertellen hoe het met het land gaat en wat de plannen zijn voor komend jaar. Tijd om ook even de mensen uit de regio te horen hoe zij de Prinsjesdag beleefd hebben.
3: Prinsjesdag gevolgd gisteren?
4: Ja, ik heb er wel naar gekeken. Een fles waar je hetzelfde, het is allemaal hetzelfde. Maar ik, verder meer politiek moet ik me niet zo mee hoor. Ik hoop 92 te worden en dan vind je het goed.
3: Heeft u gekeken naar Prinsjesdag? Nee. Niks van meegekregen?
5: Wel van meegekregen, maar ik kijk er niet naar, want het is helemaal negatief deze keer.
3: Ja, u bent er niet blij mee?
5: Nee.
3: Waar heeft u het meeste moeite mee?
5: De oudjes worden gepakt. Ja, sociale voorzieningen, weg. Dat is het meeste wat mij zeer doet, zeg maar.
6: De arbeider die krijgt het gepresenteerd. Dan de arbeider die willen ze maar korten.
3: Een eerste reactie die zou zijn, het wordt er niet florisant op. Wat ik ook interessant vond is van, we gaan 500 regels gaan we minder, of die gaan we schrappen. Ik ben benieuwd hoeveel regels daarvoor nodig zijn om die 500 te schrappen. En ik ben erg benieuwd wat dit ook doet met de sociale zekerheid van de mensen, met de zorg, de agrarische sector, de handel. Ik ben zeer benieuwd hoe dit handen en voeten gaat krijgen. En vooral, ze hebben overal een meerderheid voor nodig en die zie ik nog niet direct ervan komen.
7: De koning zei in de toespraak, er moet wel wat doorgepakt worden op die stikstof.
6: Ja, maar ja, ik zeg het in mijn vrouw ook altijd, moeten ze alles doen. En niet alleen de boeren, want die boeren die willen ze nou voor de kast spannen, maar ook de grote bedrijven.
8: Ik denk dat het belangrijk is dat we goed met het milieu omgaan, maar naar mijn idee gaan we weer als Nederland doorschieten. Dus ik denk...
7: Het braafste jongetje van de klas.
8: Precies, ja. Dat volgens mij... het pakt alleen negatief uit, denk ik, ook voor de boeren. En dat vind ik, dat kan niet.
9: Dat moet zeker een keer opgelost worden, ja. Ja, dat klopt. En dat zal niet makkelijk zijn. En dat geeft een heleboel problemen, ja. Vooral voor de boeren, denk ik.
2: Op Prinsjesdag waren er ook sabotageacties op het spoor. Het NOS-journaal meldde dat zij aanwijzingen hadden dat boerenactivisten hierachter zitten. En dat kon bij de mensen die wij op straat spraken op weinig sympathie rekenen.
5: Het leven is gevaarlijk wat ze met de treinen hebben uitgehaald. Sorry dat ik het zeg, maar dat hadden ze nooit moeten doen. Ik heb zelf ook heel veel werk voor de spoorwegen gedaan. Dus ze snappen niet wat ze overhoop halen in dit geval. Als daar een trein op rijdt met mensen in, nee. Sorry, dat gaat voor mij te ver.
6: Dat er andere mensen in gevaar wordt gezet, dat vind ik zeer kwalijk. En wie het is geweest, ik zou het niet weten. En ze geven de boeren de schuld, maar ik weet het niet. Ik durf je niet te zeggen.
9: Op deze manier te protesteren, dat slaat helemaal nergens op. Zowel dus de sporen en de snelweg blokkeren en dergelijke dingen, dat absoluut niet, niet.
4: Nou, dat vind ik erg. Het is gelukkig dat er geen ongelukken gebeurd zijn, maar dat vind ik wel het ergste.
7: Het kabinet moet een keuze maken, hè, met wie ze gaan samenwerken, links of rechts, of misschien van alle kanten een beetje. Hoe kijkt u daarnaar?
5: Het laatste, maar er zal veel gepraat moeten worden, denk ik.
7: Van alle kanten een beetje?
5: Ze kunnen niet anders. Nee, en dat is de moeilijkheid, denk ik, van het kabinet nu. Ja, het is een beetje zwemmen en zweven, denk ik. En het beste uit de dingen pakken en daar maar mee doorgaan, denk ik.
9: Ja, ik denk dat het kabinet eens een keer de keuze moet maken tussen links en rechts. En als ze dat zolang ze dat niet doen, dan wordt het helemaal niks. Dus,
7: een beetje shoppen van links en een beetje van rechts is niet de bedoeling.
9: Dat werkt dus niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Dat kan eigenlijk niet.
6: En links houdt voet bij stuk en rechts houdt voet bij stuk. Je zult links of rechts moeten.
8: Ze gaan er best doen, denk ik, om er wat van te maken. Maar ik verwacht nog niet zo heel veel.
7: Heeft u er vertrouwen in dat ze eruit gaan komen?
9: Ik heb er geen vertrouwen in. Ik denk niet dat ze eruit zullen komen. En uiteindelijk zullen we alweer een keer naar de stembus moeten, denk ik.
7: Zie je er vertrouwen in?
5: Nee. Ik heb er geen vertrouwen in. Ik denk dat er een hoop dingen niet door de Kamer heen gaan. En dat er niks van terecht komt.
7: Je moet meer samengewerkt worden.
5: Ja, dat bedoel ik. Er is geen verstandhouding meer.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooizo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek.

0: van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
1: Hardlopen door een gebied waar ruim 80 jaar geleden werd gevochten voor onze vrijheid. Tijdens de Airborne Freedom Run lopen deelnemers over historische plekken rondom Ede. Daarmee draait deze wedstrijd om meer dan alleen de snelste tijd.
2: Ja, volgens mij gaat het hartstikke goed. Het is ook mooi loopweer. Het is een beetje vochtig. De meeste lopers vinden dat wel prettig. En we zijn begonnen, om zo te zeggen. De hele dag gaat het nog door. Hè. Straks natuurlijk ook in Arnhem en op Papendal. Ja, ik ben tevreden. Ja, en iedereen die heeft toch wel iets je wil herdenken dat hier die slag om Arnhem heeft plaatsgevonden. Hè. Dat is uiteindelijk toen niet goed afgelopen, maar een half jaar later wel. Dus met name de Britse militairen hebben die ontzettend hard gevochten hier. Ja, en die willen wij ook wel eren door dit evenement te organiseren.
1: De routes voeren door een gebied dat nauw verbonden is met de slag om Arnhem. In september 1944 landden duizenden geallieerde militairen rond Ede. De vrijheid waarin vandaag wordt hardgelopen was toen allesbehalve vanzelfsprekend.
3: Ja, we hebben natuurlijk nu met die 60 kilometer start die in Otterlo. Daarmee hebben we ook de ontsnappingsroutes eigenlijk in beeld gebracht. Heb ik ook gezegd bij de start. Van waarom staan we hier? Ginkelse Heide weten de mensen wel. Maar ja, het lukte niet. En veel soldaten hebben ondergedoken gezeten. Nou ja, die routes hebben we ook eigenlijk gelopen. Die zaten in Otterlo, in Lunteren, bij Boeren. Het verzet heeft ze geholpen. En dan hier, de Ginkelse Heide. Nou, wordt even filmpje. Ik kan even kort wat vertellen. Ik weet dat je moet geen lange verhalen houden bij de start van een wedstrijd. Dus ik vertel in 10 zinnen wat hier gebeurd is in 1944. En dat ze ook langs het Airborne Museum gaan naar Hartenstein. En natuurlijk de brug waar ze uiteindelijk aankomen in Arnhem. En ja, er is wel het besef, hè. Het filmpje, daar zie je dat ook, wat hier 82 jaar geleden gebeurd is.
1: Precies die geschiedenis probeert de organisatie tijdens het hardlopen tastbaar te maken.
2: Hardlopen is populair, de trails zijn populair, maar mensen zijn ook geïnteresseerd om een bijdrage te leveren. En ook, het is ook een beetje een demonstratie, weet je wel, van we leven in een moeilijke tijd. En laten we gaan hardlopen om te laten blijken dat wij die vrijheid heel erg omarmen, want wij kunnen nog in vrijheid hardlopen. Dat zit er ook in.
3: We zijn natuurlijk nu ook bezig met weerbaarheid en let op en denk daaraan. Dat hoop je hiermee ook, dat je toch een bewustwording hebt. Het is niet iets van alleen defensie of van de gemeente, die vrijheid. Maar het is ook van jou, het is ook van mij. Daar moeten wij ook wat voor doen.
1: Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, wordt het lastiger om de verhalen uit die tijd levend te houden. Volgens de organisatie kan juist een evenement als dit een nieuwe generatie bereiken.
2: Ja, dus de mensen hier in de omgeving die weten wat Airborne betekent. En wat dat uiteindelijk ook voor onze vrijheid heeft gedaan. En het is mijn mening, mijn bescheiden mening is dat ik voel eigenlijk dat ook nieuwe generaties steeds weer willen weten. Mensen die hier wonen van wat Airborne eigenlijk betekent. En hoe die geschiedenis in elkaar zit. Dus ook jongere generaties. Dat is wat ik zie, dat heb ik al mijn eigen kinderen gezien, want daar heb ik de Airborne wandeling mee gedaan vroeger toen ik nog in Arnhem woonde. En je ziet ook dit evenement, dit jaar doen er 7000 mensen mee en vorig jaar waren het er 5500. Nou, dat zegt al genoeg, hè, dat er toch weer meer mensen meedoen. En dat heeft ook met de betekenis te maken. Hè, vanochtend in Otterlo, maar ook hier, je voelt ook de ziel van het evenement. Het is niet alleen een hardloopwedstrijdje, het is meer dan dat.
3: Ja, ik denk dat we dat al doen op de Ginkelse Heide natuurlijk ook met het Airborneplein, wat er allemaal gebeurt. De herdenking, maar ook het springen. We zijn van de Heideweek ook begonnen met een Airborne concert en aandacht te besteden aan de Airborne. Daar bereik je ook weer een generatie mee die eerst misschien dacht, zo'n herdenking, dat is iets van oude mensen. Nee, het is niet van oude mensen. Het is ook van belang voor jou dat we de vrijheid die we nu hebben, dat we die echt met elkaar moeten bewaren en bewaken.
1: Zo krijgt het herdenken hier een andere vorm. Niet stilstaand bij een monument, maar hardlopend over de plekken waar de geschiedenis zich afspeelde.
3: Ja, klinkt als cliché, hè? Maar je moet nooit vergeten, wij leven in vrijheid. Ik zeg het ook altijd bij scholen, als die hier volgende week op de Ginkelse Heide zijn. Kunnen gewoon naar school, je hebt gewoon eten, je mag zeggen wat je wil. En in een heleboel landen kun je dat niet. En dat is natuurlijk een paar jaar geleden met Oekraïne echt heel dichtbij gekomen. Dat ook kinderen meer en meer beseffen, laten we de vrijheid koesteren en vooral... laten we de vrijheid bewaren met elkaar. En daar moet je echt iets voor doen, door erover te praten. Door ook te praten over wat goed is en wat niet goed is. Enfin, ik kan er de hele dag over praten, maar dat lijkt...

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je

0: Nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sokken.
1: Tegenover mij zit Gerda van Engelenhoven. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: En Gerda is fotograaf. Het is een Edenees, zoals zij mij vertelde. Geen Edenaar, maar een Edenese. En zij is fotograaf dus. En in haar werk zoekt zij, zoals op haar website staat, zoekt zij naar verhalen die in beelden besloten liggen. Eerst zijn er beelden, dan volgen min of meer vanzelf de woorden. Nou, eigenlijk is dat van toepassing op het boek dat jij hebt gemaakt. Een fotoboek, een fotoalbum. Naar aanleiding van de vele jaren die jij als mantelzorger gezorgd hebt voor je vader. Kun je eerst iets vertellen over die periode die je als mantelzorger hebt meegemaakt en hoe je dat beleefd hebt?
2: Ja, zeker. Ja, het is inderdaad een fotoboek. En die mantelzorgperiode die is begonnen na het overlijden van mijn moeder. En dan sluipt het erin. Hè? Het is, je hebt niet echt in de gaten van wanneer het heftiger wordt. Want je doet dingen. En dat gaat heel... heel geleidelijke wijze. Ja, net wat ik zeg, het sluipt erin. Dus, ja.
1: En het was kennelijk dus niet zo wat je mij vertelde, dat je vader ziek was, maar hij werd steeds afhankelijker en de krachten vloeiden weg.
2: Ja, je ziet als dochter, ik deed het samen met mijn broers en de schoonzussen sprongen ook bij. Je ziet dat er dingen veranderen in huis en je wordt wat meer alert. Eerst op de simpele dingen, hè? De kleding, de bedden en dan het eten. En dan zie je op een gegeven moment ook, ja, ik noem het de ontmanteling bij je vader ontstaan.
1: Mm-hmm. En dat moet je dan ook nog maar samen zien, hè? Met je drie broers.
2: Dat klopt. En je merkte dat je daar ook alle vier een andere beleving aan had. En eigenlijk is dat ook heel fijn, want dan pakt ook ieder zijn stukje op. En kan je ook elkaar... soms even terugroepen van, hey, wat ben je aan het doen? Of overleg hebben.
1: Ja, dat je hebt overleg, je hebt communicatie. Ja,
2: zeker.
1: En het mondt niet uit in de ruzie van ik heb gelijk.
2: Zijn soms echt stevige gesprekken geweest. Maar omdat je...
1: Maar wel gericht op vooruitgang.
2: Gericht op vooruitgang, zeker.
1: Ja. Zeg, je hebt dit boek gemaakt. Hè? Je bent natuurlijk fotograaf. Dus ook als je langdurig in de nabijheid van je vader bent, dan zie je beelden en die leg je vast.
2: Nou, eigenlijk is het nu niet zo gegaan. Kijk, als fotograaf en je hebt een opdracht, dan ga je wat doen. Ja. Dat was nu niet zo. Het was voor mij een manier om het te doorleven. Ik heb het heel intuïtief gedaan. Heel impulsief. Ja. Ik moet er eerlijk bij zeggen, mijn vader wist niet dat ik het deed. Want ik had er ook geen bedoeling mee. Dus het was een zeg maar van binnenuit dat ik echt dacht, het wordt heftiger en heftiger en wat kan ik ermee en hoe ga ik dit doorleven?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk op dat moment de motivatie geweest.
1: Ja, dus je was eigenlijk in een proces en je hebt beelden vastgelegd en niet met je vader gedeeld dat je op een later moment misschien eens een boek zou uitgeven. Want dat wist je toen ook niet.
2: Nee, dat wist ik niet. En mijn vader was er op dat moment wel. Ik ook. Maar je ziet ons niet. Dat heeft te maken met de techniek.
1: Ja. Je boek, hoe heet het? Wat is de titel?
2: Nu de tijd kantelt en het leven wankelt.
1: Dat is een mooie uitspraak.
2: Oh, dankjewel.
1: Ja. Ja. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Nu de tijd kantelt en het leven wankelt.
2: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben meer beeldmaker, met beeld bezig. En uiteindelijk, zeg maar, kreeg ik het advies van ga hier een boek van maken. Heb ik ook onderzoek naar gedaan of daar belangstelling voor zou zijn. En ja, toen de woorden. En dat, die zijn eigenlijk gegroeid. Omdat je legt de beelden en die beelden, dat is het fantastische van analoog. Ik had niet zoveel invloed op het beeld en hoe het zou worden. Dat moest ik ook loslaten. Ja. Dus dat is ook een proces. En dat vloeide heel mooi samen met de mantelzorg waar je ook dingen los moet laten. En zo ben ik eigenlijk teruggegaan in de beleving. Wat voelde ik? En pas zei iemand tegen mij, je woorden lijken denkwolkjes. En ik vind dat fantastisch. Want zijn het nou de gedachtenwolkjes van mijn vader of van mij? Dat
1: of
2: is de vraag.
1: Of van jullie samen.
2: Of van ons samen. Ja.
1: Ja. Zeg, en heeft het creëren en het schrijven van korte teksten in dit fotoalbum jou ook nieuwe inzichten gegeven over leven, over dood, over relaties?
2: Absoluut. Absoluut.
1: Kun je daar iets over onthullen? In woorden?
2: Nou, ik heb er nu voor mezelf de les uitgetrokken sowieso. Dat ik heel erg bezig was om voor mijn vader te zorgen. Eet hij de bloemkool op? Terwijl ik er nu achteraf naar kijk, wat maakt het uit? Mm-hmm. Zullen we het gewoon over andere dingen hebben?
1: Ja.
2: Dus dat heb ik er voor mezelf van geleerd. Tegelijkertijd denk ik ook, mijn vader was uit een andere generatie, een doener. Mm-hmm. Dus dan zou ik dat gesprek nu ook niet hebben.
1: Ja.
2: Maar,
1: ja. Heel begrijpelijk, want in de mantelzorg wil je ook structuur geven en bieden. Ja. En het is ook heel goed om, zeker aan het einde, dan te bedenken, ach, wat heeft het voor zin?
2: Ja.
1: We zijn samen en dat is voldoende.
2: Ja, dat is ook echt wat ik hoop, dat mantelzorgers hun focus op zullen leggen en het af en toe... Ik wil ook eerlijk bekennen dat ik soms dacht, ik ga even niet naar de slaapkamer van mijn vader vandaag.
1: Ja.
2: Want ik ben gisteren geweest, sorry pap. Maar nu zitten we samen. En soms waren we gewoon alleen maar stil.
1: Ja.
2: Dus
1: je beschrijft in je fotoalbum en daarnaast ook in woorden, zoals je het nu doet, dat er een proces is van vasthouden en loslaten.
2: Ja, mantelen en ontmantelen.
1: Mantelen en ontmantelen.
2: Ja, dat is een... Ja.
1: Nou, er valt toch heel veel over te vertellen. Ja. Maar wat ook belangrijk is, jij gaat dit boek presenteren in Cultura.
2: Ja.
1: En waarom in Cultura?
2: Nou, dat is heel mooi, want mijn geboortehuis, dus niet het huis waar mijn vader in is overleden uiteindelijk, maar mijn geboortehuis stond op deze plek.
1: Ja.
2: Molenstraat 47. Ik ben hier geboren en opgegroeid tot mijn 12e. Dus hier stond mijn wieg.
1: Ja.
2: dat is heel mooi.
1: Daar ligt dus de basis ook van jouw bestaan.
2: Zeker.
1: En jouw vader woonde in dit huis en heeft het huis zelf ook gebouwd, want hij was aannemer.
2: Mijn vader was aannemer. Ik zeg er gelijk bij, hij heette Johan, want hij deed met broers en er wordt altijd gezegd, van wie ben je?
1: Nou ja. Ja. Nou, dan is het heel mooi eigenlijk om ook in nagedachtenis van je vader deze boekpresentatie te kunnen doen in Cultura. Wanneer is dat?
2: Dat is aanstaande dinsdagavond, de 22e, en dat is om 19:30 in het atrium. En je kan gewoon binnenlopen.
1: Je kan gewoon binnenlopen, aansluiten.
2: Ja.
1: En dit thema zal heel veel mensen aanspreken. Ja. Zeker als ze mantelzorger zijn of mantelzorg hebben ontvangen.
2: Ja.
1: En Gerda van Engelhoven, fotografe uit Ede, zal haar boek dan toelichten. Dankjewel, Gerda. Ja,
2: graag gedaan.

0: Studio C Muziek.
1: Ja, we gaan het met Thijs Klerks hebben over muziek. En Thijs Klerks is mede-eigenaar van Substitute. Hij zit in het platform Ede Centrum. En hij is een van de mensen die besluit waar geld naartoe gaat. Daar waar het gaat om festiviteiten in het centrum. Zeg ik dat zo goed, Thijs?
2: Dat is correct, ja.
1: Dat is correct, ja, gelukkig maar. En een van de evenementen waar geld naartoe gegaan is, dat is de Sunday Soul, of de Soul Sunday heet het.
2: Sunday Soul Sunday, Als mensen maar komen,
1: dat is het belangrijkste. En dat zal zijn op 27 september.
2: 27 september, ja.
1: En dat is in de namiddag, geloof ik?
2: Ja, het is in de namiddag, de zondagmiddag. Zondagmiddag is altijd een moment dat, dat mensen eigenlijk weer op zoek zijn om iets leuks te doen.
1: Ja.
2: En de zondagavond heeft niet zoveel zin, omdat de volgende dag mensen moeten gaan werken. En tegenwoordig zijn mensen op vrijdag en zaterdag al druk genoeg. Dus we hebben jaren geleden bij de Sunday Blues gekozen om de zondagmiddag te doen. En na een aantal jaar is de Sunday Soul eigenlijk een beetje het kleine zusje geworden van de Sunday Blues. Die natuurlijk ontzettend populair is en druk bezocht. Gezocht naar een goede datum. We begonnen ooit in november. Maar je merkt toch wel dat mensen het fijn vinden dat ze ook lekker buiten kunnen zitten. Dus eigenlijk is het de afsluiting een beetje van het terrasseizoen. Ondanks dat de maanden daarna echt nog wel mensen gezellig op het terras kunnen zitten.
1: Ja.
2: Maar het is voor het gros is Sunday Soul, Sunday Blues het begin. Eerste weekend van april. En laatste weekend van september is toch wel een beetje het eind van de zomer.
1: Ja. En welke artiesten gaan er dan optreden? Waar hebben jullie de artiesten vandaan gehaald?
2: Er zijn een heleboel lokale artiesten bij de Sunday Soul. Er zijn ook bands die elk jaar toch eigenlijk weer terugkomen. Omdat ze gewoon een goede klik hebben met de eigenaar. Of met het publiek. Zoals bij de Pineut staat nu het tweede jaar Addicted Groove. Met een hele goede zangeres. De eerste paar jaar was hij een beetje zoekende. En ja, op het moment dat je een klik hebt en je vindt het lekker en het klinkt goed. Dan is het makkelijk om toch wel weer voor iets herkenbaars te gaan.
1: Ja. En er kan natuurlijk ook gedanst worden.
2: Ja, er zijn eigenlijk bij elk podium is er gewoon ruimte. Er zijn ook een paar zaken waar er wat meer zitplek is.
1: Ja.
2: Maar het is de mensen vrij.
1: Ja, ja. Zeg, ben je zelf trouwens ook een liefhebber van soul music?
2: Ik ben eigenlijk gek op alle soorten muziek. Maar voornamelijk de muziek met een beetje geschiedenis. Dus blues, soul, rock. De nieuwere hits gaan redelijk aan mij voorbij. Dat komt ook omdat wij bij ons in de zaak echt wel gericht zijn op klassiekere popmuziek.
1: Ja, ja. En dus een iets oudere gast.
2: Ook oudere gasten, maar ook de jongere gasten in ons te vinden. Want muziek heeft bij ons echt wel een belangrijke rol, maar wel op de achtergrond.
1: Ja.
2: Dus er zijn mensen die komen al 30 jaar bij ons en zeggen, joh, de muziek blijft goed, het verandert wel, je gaat met de tijd mee. Maar keihard aanstaat.
1: Want dat vind ik altijd wel interessant. Hoe bepaal je nou welk type muziek het beste is voor jouw gasten?
2: Dat is altijd ingewikkeld. Muziek moet ondersteunend zijn, vinden wij als café zijnde. Dus dan is het soms minder belangrijk. Als je een zaak hebt dat heel veel gedanst wordt, is het natuurlijk heel bepalend. Er moet eigenlijk elk nummer een hit zijn. Dus dat is zoeken.
1: Dat is zoeken.
2: En soms is het ook mis.
1: Zijn een paar mensen van jullie daarmee bezig? Is dat een bepaalde taak van een van jullie?
2: We hebben eigenlijk gelukkig altijd gewoon barmannen die heel erg van muziek houden en zich daarmee bezighouden. Er zijn ook barmannen of barvrouwen die daar minder mee hebben. En je moet altijd mensen in hun sterkte zetten. Dus dat doen we dan maar.
1: En in de verschillende kroegen die straks meedoen, hoor je ook verschillende type muziek?
2: Ja, verschillende soorten soul. Je hebt natuurlijk de wat langzamere soul, de wat tragere. Wij hebben zelf wat meer de swingende soul. Een beetje zoals Tower of Power, blazers erbij en alles. Dus er is echt voor elk wat wils. En dat is het leuke, dat je kan bij een café komen waar gewoon twee artiesten zitten. Maar je hebt ook 8, 9 koppere bands staan.
1: Ja. Zeg, en jullie hebben een eigen website, neem ik aan. Want als mensen het centrum in willen, dan willen ze misschien toch meer naar kroeg A of naar kroeg B vanwege de muziek. Hè?
2: Ja.
1: Hoe kunnen ze dat lezen? Hoe kunnen ze dat zien?
2: Op edecentrum.nl staat sowieso het programma. Daar staan alle deelnemers op. En dus daar kan je al een beetje een voorselectie maken. Daarnaast liggen er bij elke zaak op die dag ook flyers. Zodat je op het moment dat je denkt, nou, het is even pauze. Of joh, deze band heb ik nou wel gezien. Dan kan je een flyer pakken en er staat een kaartje op waar alle zaken zitten. Dus zelfs als je wat minder bekend bent in het centrum, kan je de weg wel vinden.
1: Ja, en je kunt ook in alle zaken een hapje eten. Of een bitterballetje of zo.
2: Bitterbal denk ik bij de meeste inmiddels wel, ja.
1: Ja, want je zit natuurlijk toch in de periode tussen 4 en 7, geloof ik.
2: Ja, 4 en 8, ja.
1: Tussen 4 en 8, ja.
2: Sommigen die stoppen inderdaad wat eerder. Sommigen gaan wat langer door.
1: Ja.
2: Dus ook wel eens een collega gehad waar het nog tot 9:30 de muziek over het plein schalde. Dus,
1: ja, de muziek is toch grenzeloos?
2: Ja, dat klopt.
1: Dat mag toch? En het is voor Edel heel erg mooi dat het pas om 4:00 begint.
2: Nou ja, er is heel veel te doen in het centrum. Sowieso deze maand weer met de Airborne vandaag. In het centrum Airborne Culinaire. Ja. Volgende week is er een Pegasus-wandeltocht. Oktoberfest. Sunday Soul. Weekend daarna is er het Oktoberfest op het Kuiperplein. Dan is er nog My City Run, komt er nog aan. Ja, dus het blijft waar veel mensen in de zomer veel organiseren, blijven wij gewoon doorgaan.
1: Ja, ik hoor nu dat er echt een man spreekt van het platform Ede. Ja. En alles weet van allerlei activiteiten die er zijn in Ede. Dat doet me denken aan een oude slogan voor Ede. Ede is meer. En daar ben jij een toonbeeld van.
2: We doen ons best.
1: Thijs Klerks heeft het een en ander verteld over de Soul Sunday. Die op 27 september kan plaatsvinden. Zal plaatsvinden. Hopelijk met enig zonnig weer. Als het niet zonnig is, dan zoek je de zon op in elke kroeg in Centrum Ede. Want daar hoor je de heerlijke soul music die Ede zo karakteriseert in deze Sunday Soul. Thijs Klerks, hartelijk bedankt.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: NOC Theater.
1: Ja, in het blokje theater gaan we aandacht besteden aan een jazz musical en dansproductie. En die heet Raging Against Various Elements. Ik heb straks een interview met Conor Schumacher. Hij is de regisseur en de choreograaf van dit spektakel. En het is een spektakel, want die productie heeft in 2025. En ook in dit jaar is die veel bezocht en heeft ook prijzen gewonnen. Zoals de prijs De Zwaan. Dat is de belangrijkste dansprijs in Nederland. Schumacher maakte deze productie na het verlies van zijn zus. En hij heeft samen met 6 professionele dansers een productie gemaakt waarin rouw, liefde en levenslust via dansen tot uitdrukking worden gebracht. Je hoort het nu in het indringende fragment I Love You.

0: Ja, de productie heet Raging Against Various Elements. Dat betekent tekeer gaan tegen de verschillende elementen. En ik heb nu een gesprek met het brein achter deze productie in het Engels. En ik ga hem onder andere vragen wat hij beoogt met deze productie. Welcome, Connor, in this program.
1: Hello.
0: Hi, welcome in this program, and nice you are here. I have several questions about your show and the backgrounds of the show. First question is, what do you mean with various elements?
1: I think we can all relate to the idea that we are supposed to be and supposed to deal with a lot of things at the same time.
0: Mm-hmm.
1: For example, also in relation to this show, my sister passed away in August of 2017.
0: Mm-hmm.
1: And then 10 days later, I was back in the Netherlands, and I called work to say I'm not going to be able to make a deadline because my sister died.
0: Mm-hmm.
1: And they said, hey, can you get it in by next week?
0: Mm-hmm.
1: I was like, am I allowed to grieve and to work at the same time? Can I be a professional and a human? Can I still dance?
0: Connor Schumacher die vertelde eigenlijk dat hij geïnspireerd werd door de dood van zijn zuster, waardoor hij in dans eigenlijk zijn rouwperiode goed verwerkt heeft. En je hoeft niet goed te kunnen dansen om te kunnen rouwen. Je mag ook gewoon bewegen. Dus als je aanleg hebt om te dansen, is het prima. Maar als je geen aanleg hebt om te dansen, dan is beweging op zich ook al voldoende om je te helpen in een rouwproces. Thank you very much for this interview, and I'll go in Dutch. 30 september in de Junushof is dit grootste jazz musical en techno productie, een dance event, Raging Against Various Elements. Thank you very much, Connor Schumacher.
1: Thank you.

0: Tegenover mij zit Gerda van Engelenhoven. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: En Gerda is fotograaf. Het is een Edenees, zoals zij mij vertelde. Geen Edenaar, maar een Edenese. En zij is fotografe dus. En in haar werk zoekt zij, zoals op haar website staat, zoekt zij naar verhalen die in beelden besloten liggen. Eerst zijn er beelden, dan volgen min of meer vanzelf de woorden. Nou, eigenlijk is dat van toepassing op het boek dat jij hebt gemaakt. Een fotoboek, een fotoalbum. Naar aanleiding van de vele jaren die jij als mantelzorger gezorgd hebt voor je vader. Kun je eerst iets vertellen over die periode die je als mantelzorger hebt meegemaakt en hoe je dat beleefd hebt?
1: Ja, zeker. Ja, het is inderdaad een fotoboek. En die mantelzorgperiode die is begonnen na het overlijden van mijn moeder. En dan sluipt het erin. Hè? Het is, je hebt niet echt in de gaten van wanneer het heftiger wordt. Want je doet dingen. En dat gaat heel... heel geleidelijke wijze. Het sluipt erin. Dus, ja.
0: En het was kennelijk dus niet zo wat je mij vertelde, dat je vader ziek was, maar hij werd steeds afhankelijker en de krachten vloeiden weg.
1: Ja, je ziet als dochter, ik deed het samen met mijn broers en de schoonzussen sprong ook bij. Je ziet dat er dingen veranderen in huis en je wordt wat meer alert. Eerst op de simpele dingen, hè? De kleding, de bedden en dan het eten. En dan zie je op een gegeven moment ook, ik noem het de ontmanteling bij je vader ontstaan.
0: Mm-hmm. En dat moet je dan ook nog maar samen zien, hè? Met je drie broers.
1: Dat klopt. En je merkte dat je daar ook alle vier een andere beleving aan had. En eigenlijk is dat ook heel fijn, want dan pakt ook ieder zijn stukje op. En kan je ook elkaar... soms even terugroepen van, wat ben je aan het doen? Of overleg hebben.
0: Ja, je hebt overleg, je hebt communicatie. Ja,
1: zeker.
0: En het mondt niet uit in de ruzie van, ik heb gelijk.
1: Zijn soms echt stevige gesprekken geweest. Maar omdat je...
0: Maar wel gericht op vooruitgang.
1: Gericht op vooruitgang, zeker.
0: Ja. Zeg, je hebt dit boek gemaakt. Hè? Je bent natuurlijk fotograaf. Dus ook als je langdurig in de nabijheid van je vader bent, dan zie je beelden en die leg je vast.
1: Nou, eigenlijk is het nu niet zo gegaan. Kijk, als fotograaf en je hebt een opdracht, dan ga je wat doen.
0: Ja.
1: Dat was nu niet zo. Het was voor mij een manier om het te doorleven. Ik heb het heel intuïtief gedaan. Heel impulsief.
0: Ja.
1: Ik moet er eerlijk bij zeggen, mijn vader wist niet dat ik het deed. Want ik had er ook geen bedoeling mee. Dus het was een zeg maar van binnenuit dat ik echt dacht, het wordt heftiger en heftiger en wat kan ik ermee en hoe ga ik dit doorleven?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk op dat moment de motivatie geweest.
0: Ja, dus je was eigenlijk in een proces en je hebt beelden vastgelegd en niet met je vader gedeeld dat je op een later moment misschien eens een boek zou uitgeven. Want dat wist je toen ook niet.
1: Nee, dat wist ik niet. En mijn vader was er op dat moment wel. Ik ook. Maar je ziet ons niet. Dat heeft te maken met de techniek.
0: Ja. Je boek, hoe heet het? Wat is de titel?
1: Nu de tijd kantelt en het leven wankelt.
0: Dat is een mooie uitspraak.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja. Ja. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Nu de tijd kantelt en het leven wankelt.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben meer beeldmaker, met beeld bezig. En uiteindelijk, zeg maar, kreeg ik het advies van, ga hier een boek van maken. Heb ik ook onderzoek naar gedaan of daar belangstelling voor zou zijn. En ja, toen de woorden. En dat, die zijn eigenlijk gegroeid. Omdat je legt de beelden. En die beelden, dat is het fantastische van analoog. Ik had niet zoveel invloed op het beeld en hoe het zou worden. Dat moest ik ook loslaten.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een proces. En dat vloeide heel mooi samen met de mantelzorg, waar je ook dingen los moet laten. En zo ben ik eigenlijk teruggegaan in de beleving. Wat voelde ik? En pas zei iemand tegen mij, je woorden lijken denkwolkjes. En ik vind dat fantastisch. Want zijn het nou de gedachtenwolkjes van mijn vader of van mij? Dat
0: of
1: is de vraag.
0: Of van jullie samen.
1: Of van ons samen, ja.
0: Ja. Zeg, en heeft het creëren en het schrijven van korte teksten in dit fotoalbum jou ook nieuwe inzichten gegeven over leven, over dood, over relaties?
1: Absoluut. Absoluut.
0: Kun je daar iets over onthullen? In woorden?
1: Nou, ik heb er nu voor mezelf de les uitgetrokken sowieso. Dat ik heel erg bezig was om voor mijn vader te zorgen. Eet hij de bloemkool op? Terwijl ik er nu achteraf naar kijk, wat maakt het uit?
0: Mm-hmm.
1: Zullen we het gewoon over andere dingen hebben?
0: Ja.
1: Dus dat heb ik er voor mezelf van geleerd. Tegelijkertijd denk ik ook, mijn vader was uit een andere generatie, een doener. Mm-hmm. Dus dan zou ik dat gesprek nu ook niet hebben.
0: Ja,
1: maar,
0: ja. Heel begrijpelijk, want in de mantelzorg wil je ook structuur geven en bieden. Ja. En het is ook heel goed om, zeker aan het einde, dan te bedenken, ach, wat heeft het voor zin?
1: Ja.
0: We zijn samen en dat is voldoende.
1: Ja, dat is ook echt wat ik hoop dat mantelzorgers hun focus op zullen leggen. En het af en toe... Ik wil ook eerlijk bekennen dat ik soms dacht... Ik ga even niet naar de slaapkamer van mijn vader vandaag.
0: Ja.
1: Want ik ben gisteren geweest. Sorry pap. Maar nu zitten we samen. En soms waren we gewoon alleen maar stil.
0: Ja.
1: Dus
0: je beschrijft in je fotoalbum en daarnaast ook in woorden zoals je het nu doet... dat er een proces is van vasthouden en loslaten.
1: Ja, mantelen en ontmantelen.
0: Mantelen en ontmantelen.
1: Ja, dat is een...
0: Nou, er valt toch heel veel over te vertellen. Ja. Maar wat ook belangrijk is, jij gaat dit boek presenteren in Cultura.
1: Ja.
0: En waarom in Cultura?
1: Nou, dat is heel mooi, want mijn geboortehuis, dus niet het huis waar mijn vader in is overleden uiteindelijk, maar mijn geboortehuis stond op deze plek.
0: Ja.
1: Molenstraat 47. Ik ben hier geboren en opgegroeid tot mijn 12e. Dus hier stond mijn wieg.
0: Ja,
1: dat is zo heel mooi.
0: Daar ligt dus de basis ook van jouw bestaan.
1: Zeker.
0: En jouw vader woonde in dit huis en heeft het huis zelf ook gebouwd, want hij was aannemer.
1: Mijn vader was aannemer. Ik zeg er gelijk bij, hij heette Johan, want hij deed met broers en wordt altijd gezegd, van wie ben je?
0: Nou ja. Ja. Nou, dan is het heel mooi eigenlijk om ook in nagedachtenis van je vader deze boekpresentatie te kunnen doen in Cultura. Wanneer is dat?
1: Dat is aanstaande dinsdagavond, de 22e, en dat is om 7:30 in het atrium. En je kan gewoon binnenlopen.
0: Je kan gewoon binnenlopen, aansluiten.
1: Ja.
0: En dit thema zal heel veel mensen aanspreken. Ja. Zeker als ze mantelzorger zijn of mantelzorg hebben ontvangen.
1: Ja.
0: En Gerda van Engelhoven, fotografe uit Ede, zal haar boek dan toelichten. Dankjewel, Gerda. Ja,
1: graag gedaan.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
1: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
2: 15 september was het de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. De dag dat de koning de troonrede uitspreekt om namens de regering te vertellen hoe het met het land gaat en wat de plannen zijn voor komend jaar. Tijd om ook even de mensen uit de regio te horen hoe zij de Prinsjesdag beleefd hebben.
3: Prinsjesdag gevolgd gisteren?
4: Ja, ik heb er wel naar gekeken. Een fles waar je het zat, want het is allemaal hetzelfde. Maar verder met politiek moet ik me niet zo mee, hoor. Ik hoop 92 te worden en dan vind je het goed.
3: Heeft u gekeken naar Prinsjesdag? Nee. Niks van meegekregen?
5: Wel van meegekregen, maar ik kijk er niet naar, want het is helemaal negatief deze keer.
3: Ja, u bent er niet blij mee?
5: Nee.
3: Waar heeft u het meeste moeite mee?
5: De oudjes worden gepakt. Ja, sociale voorzieningen, weg. Dat is het meeste wat mij zeer doet, zeg maar.
6: De arbeider die krijgt het gepresenteerd. De arbeider die willen ze maar korten.
7: Een eerste reactie die zou zijn, het wordt er niet florisant op. Wat ik ook interessant vond is van, we gaan 500 regels gaan we minder, of die gaan we schrappen. Ik ben benieuwd hoeveel regels daarvoor nodig zijn om die 500 te schrappen. En ik ben erg benieuwd wat dit ook doet met de sociale zekerheid van de mensen, met de zorg, de agrarische sector, de handel. Ik ben zeer benieuwd hoe dit handen en voeten gaat krijgen. En vooral, ze hebben overal een meerderheid voor nodig en die zie ik nog niet direct ervan komen.
3: De koning zei in de toespraak, er moet wel wat doorgepakt worden op die stikstof.
6: Ja, maar ja, ik zeg het in mevrouw ook altijd, moeten ze alles doen. Moeten ze alles doen. En niet alleen de boeren, want die boeren die willen ze nou voor de kast spannen, maar ook de grote bedrijven.
8: Ik denk dat het belangrijk is dat we goed met het milieu omgaan, maar naar mijn idee gaan we weer als Nederland doorschieten. Dus ik denk...
3: Het braafste jongetje van de klas.
8: Precies, ja. Dat volgens mij... het pakt alleen negatief uit, denk ik, ook voor de boeren. En dat vind ik, dat kan niet.
9: Dat moet zeker een keer opgelost worden, ja. Ja, dat klopt. En dat zal niet makkelijk zijn. En dat kost een heleboel... dat geeft een heleboel problemen, ja. Vooral voor de boeren, denk ik.
2: Op Prinsjesdag waren er ook sabotageacties op het spoor. Het NOS-journaal meldde dat zij aanwijzingen hadden dat boerenactivisten hierachter zitten. En dat kon bij de mensen die wij op straat spraken op weinig sympathie rekenen.
5: Het leven is gevaarlijk wat ze met de treinen hebben uitgehaald. Sorry dat ik het zeg, maar dat hadden ze nooit moeten doen. Ik heb zelf ook heel veel werk voor de spoorwegen gedaan. Dus ze snappen niet wat ze overhoop halen in dit geval. Als daar een trein op rijdt met mensen in, nee. Sorry, dat gaat voor mij te ver.
6: Dat er andere mensen in gevaar wordt gezet, dat vind ik zeer kwalijk. En wie het is geweest, ik zou het niet weten. En ze geven de boer de schuld, maar ik weet het niet. Ik durf je niet te zeggen.
9: Op deze manier te protesteren, dat slaat helemaal nergens op. Zowel dus de sporen en de snelweg blokkeren en dergelijke dingen, dat absoluut niet.
4: Nou, dat vind ik erg. Het is gelukkig dat er geen ongelukken gebeurd zijn, maar dat vind ik wel het ergste.
3: Het kabinet moet een keuze maken, hè, met wie ze gaan samenwerken, links of rechts, of misschien van alle kanten een beetje. Hoe kijkt u daarnaar?
5: Het laatste, maar er zal veel gepraat moeten worden, denk ik.
3: Van alle kanten een beetje?
5: Ze kunnen niet anders. Nee, en dat is de moeilijkheid, denk ik, van het kabinet nu. Ja, het is een beetje zwemmen en zweven, denk ik. En het beste uit de dingen pakken en daar maar mee doorgaan, denk ik.
9: Ja, ik denk dat het kabinet eens een keer de keuze moet maken tussen links en rechts. En als ze dat zolang ze dat niet doen, dan wordt het helemaal niks. Dus,
3: een beetje shoppen van links en een beetje van rechts is niet de bedoeling.
9: Dat werkt dus niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Dat kan eigenlijk niet.
6: En links houdt voet bij stuk en rechts houdt voet bij stuk. Je zult links of rechts moeten.
8: Ze gaan er best doen, denk ik, om er wat van te maken. Maar ik verwacht nog niet zo heel veel.
3: Heeft u er vertrouwen in dat ze eruit gaan komen?
9: Nee, ik heb er geen vertrouwen in. Ik denk niet dat ze eruit zullen komen. En uiteindelijk zullen we alweer een keer naar de stembus moeten, denk ik.
3: Heeft u er vertrouwen in?
5: Nee. Ik heb er geen vertrouwen in. Ik denk dat er een hoop dingen niet door de Kamer heen gaan. En dat er niks van terecht komt.
3: Je moet meer samengewerkt worden.
5: Ja, dat bedoel ik. Er is geen verstandhouding meer.

0: van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar...

0: Nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
1: Voor de inwoners van de gemeente Rhenen is er iets meer duidelijkheid over de opvang van 110 asielzoekers. De opvang komt in de kern van Rhenen en niet in Achterberg of Elst. Maandagavond werd het raadsvoorstel besproken.
2: We kiezen voor 1 centrale opvang. We kiezen voor opvang door het COA. We kiezen voor een beperkte tijd, zo rond 5 jaar. We kiezen voor wel regie van de gemeente. En we kiezen voor een belangrijke aandachtspunten zoals veiligheid, integratie en nabijheid van voorzieningen.
1: In een enquête die de gemeente het afgelopen voorjaar heeft gehouden, kwam naar voren dat de bewoners liever 1 locatie zien onder leiding van het COA. Die ene locatie kan volgens de gemeente het beste in het grotere Rhenen liggen, omdat daar meer draagkracht is en er meer voorzieningen zijn. Bewoonster Marielle Cornelissen vindt het vreemd dat de kernen Elst en Achterberg nu helemaal niet meer meegenomen worden. Ze denkt dat de intimidaties die zich 1,5 jaar geleden hier hebben voorgedaan een rol hebben gespeeld.
3: Volgens mij was dat Prattenburg uit mijn hoofd. Hè. Daar hadden ze, zat het COA al aardig in de, ver in de procedure of in de mogelijkheden onderzoeken. En op dat moment wordt er gewoon hier op het raam geklopt en moet er uiteindelijk politie aan te pas komen om te zorgen dat de raadsleden veilig naar huis kunnen. En op het moment dat geweld om de hoek komt kijken en als dat dan ook nog invloed heeft op besluitvorming, ja, dan vind ik dat wij ons goed als gemeente af moeten vragen of dat nou wel daadwerkelijk is wat wij willen.
1: Inspreker Rob van der Zee maakt zich eerder zorgen over het type asielzoekers dat hier komt.
4: Dus in mijn inspraak heb ik gesteld dat er misschien een compromis moet komen. Dat we in Rhenen ons echt alleen richten op de meest kwetsbare groepen. Dus dat hier geen veilige landers komen, geen alleengaande mannen, maar vrouwen in eerste plaats, vrouwen, kinderen en misschien een enkele opa en oma met kleinkinderen of zo.
1: Ja. Elsenaar Helene Zorgdrager steunt het raadsvoorstel om opvang te verzorgen. Ze weet uit ervaring dat we ons niet al te veel zorgen moeten maken.
5: Er wordt nu gekozen in het voorstel voor Rhenen, de kern Rhenen. Maar dat ontslaat mij en ons in Elst of in Achterberg er niet van om ook onze verantwoordelijkheid te nemen. En bijvoorbeeld ook als vrijwilliger onze handen uit de mouwen te steken in zo'n opvanglocatie. Dus ik wil het een niet tegen het andere uitspelen en ook niet dat in Elst de burgers nu opgelucht kunnen gaan ademhalen en zeggen het is not in our backyard of in Achterberg. We zijn met elkaar de gemeente Rhenen en laten we met elkaar gewoon ook dit aanpakken.
1: De politieke partijen in de gemeenteraad vinden het over het algemeen een prima uitgewerkt raadsvoorstel. Behalve Richard Salari van de lokale Volkspartij natuurlijk.
6: Maar dit is anders wel een uitkomst van een enquête die hier gehouden is.
7: Ja, dat is een enquête. Kijk, in Elst en Achterberg zijn er wat meer mensen opgekomen. Hier is er ook een avond geweest en er komen er 50 mensen. Ja, als je dat afweegt tegen hoeveelheid mensen hier Rhenen, ik denk dat die allemaal gedacht hebben van het is ver van ons bed. Ja, nu komen we dichterbij en dan zie je de spanning iets toenemen. En naast er een locatie komen, ik wil het zien. Maar ik denk dat er heel weinig mensen voorstander van zijn. Ik denk dat ze eerst andere problemen op moeten lossen. En ja, goed, daarom blijven wij tegen. En ja, goed, dan kan het wel wet zijn. Maar op een gegeven moment moet het schip keren.
1: En ook de SGP was kritisch, maar dat had meer te maken met de rolverdeling. De burgemeester legt het even uit.
2: Dus het gaat ook over wie heeft welke rol. De raad stelt de kaders en zet de lijnen uit en het college voert uit. En daar zit hier wat spanning op en dat zien zij anders.
6: En nu?
2: En nu wachten wij op een eventueel amendement in de vergadering van de raad volgende week.
6: En wat als zij een amendement indienen?
2: Als zij een amendement indienen dat de meerderheid haalt in de raad, dan zullen wij daar als college mee aan de slag moeten.
6: Ja. En wat houdt het in, aan de slag moeten?
2: Nou, dan zullen wij op termijn ook dat voorstel moeten voorleggen aan de raad zoals gevraagd in het amendement.
6: Ja. Maar dat betekent dat de wegen die bewandeld moeten worden, dat het allemaal wat langer gaat duren?
2: Dat zou kunnen, dat is het risico. Dat zou kunnen dat je bijvoorbeeld andere onderhandelingsresultaten hebt dan je had verwacht en dat we uit de tijd lopen. En de minister, ja, die zit er bovenop of wij voldoen aan onze wettelijke taak.
6: Ja, want die wettelijke taak houdt ook in voor 1 juli, geloof ik?
2: Ja, voor 1 juli 2027 moeten wij wel veel gerealiseerd hebben conform de wet.
6: Ja. Nou, aan de slag zou ik zeggen.
2: Dat gaan we zeker doen, dank u wel.

0: Saleh met het nieuws van 5 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Ja, en dat was een oude bekende, maar dan helemaal opgefrist voor 2026. Frans Bauer nam zijn grote meezinger Heb je even van mij opnieuw op. Dit keer samen met Billy Dans en Afro Bros. De vertrouwde melodie is gebleven, maar door de moderne, dansbare productie klinkt het nummer weer helemaal van deze tijd. Een mooie combinatie van nostalgie en een nieuw Nederlands muziektalent. Dit waren Frans Bauer, Billy Dans en Afro Bos. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude en Rhenen. En natuurlijk ook in Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En luistert u buiten ons uitzendgebied? Ook dat is fijn dat u erbij bent. Wilt u reageren op het programma of een verzoekplaat aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn altijd van harte welkom. En dan gaan we verder met een nieuwe plaat met een heel bijzondere achtergrond. Peter Houtman was jarenlang profvoetballer en hij is bij veel mensen ook bekend als stadionspeaker van Feyenoord. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Zijn verhaal inspireerde de wannabes tot het schrijven van een lied over herinneringen. Maar vooral ook over mensen die belangrijk voor je zijn en die je graag dicht bij je wilt houden. Samen met Peter Houtman namen ze het nummer op. Het is een vrolijke klinkende plaat geworden, met daaronder een serieuze, maar vooral warme boodschap. Luister maar eens. Hier zijn de Wannabes en Peter Houtman met Voor ik het vergeet.

0: Hebben jullie een lampje, maar er niet één.
1: En dit was Numidia met Nu jij hier niet meer bent. We kennen het nummer natuurlijk van André Hazes. En tijdens Holland Zingt Hazenschap Numidia deze klassieker haar eigen gevoelige kleur. Een mooie uitvoering van een lied over gemis en verlangen.
2: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
1: Ja, dan is het tijd voor onze wekelijkse nostalgie. We gaan vandaag maar liefst 85 jaar terug naar 1941. We horen Lammy van den Hout met het orkest van Klaas van Beek. En let vooral op de titel Hello Kitty. Die bestond dus al lang voordat de bekende Japanse figuurtje verscheen. Een bijzonder stukje Nederlandse muziekgeschiedenis. Hier is Lammy van den Hout met Hello Kitty.
3: Kitty, de stenotypiste, was reuze knap en dat

honey. Eerste van de maand, we hebben money. Hello, sweetie. Samen in een cozy corner zit je zo knus.

melody in the city. Hello, honey. Eerste van de maand, we hebben money. Hello, sweetie. Samen in een cozy corner zit je zo plus.

0: Samantha Steenwijk met haar nieuwe single Eén blik is genoeg. Waarom een Nederlandstalige plaat over zo'n moment waarop woorden eigenlijk niet meer nodig zijn, omdat één blik al genoeg zegt.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week zetten we in gezellig Hollands Frans Duits eens extra in het zonnetje. Frans is inmiddels al jarenlang een vaste naam in het Nederlandstalige levenslied. Zijn warme, herkenbare stem past perfect bij liedjes over liefde, verdriet, gezelligheid en het gewone leven. Voordat hij landelijk doorbrak, trad hij veel op als imitator van André Hazes. Maar al snel liet hij horen dat hij vooral zijn eigen geluid had. Dat leverde hem een groot publiek op, een lange reeks van populaire Nederlandstalige nummers. En misschien is dat wel precies waarom Frans Duits zo goed bij gezellig Hollands past. Geen ingewikkelde verhalen, maar liedjes die meteen binnenkomen en die je na één keer horen al bijna mee kunt zingen. We horen vandaag twee platen van hem. Straks volgt Het leven is te mooi, maar we beginnen met een nummer dat veel luisteraars ongetwijfeld zullen herkennen. Een echte Frans Duits plaat, vol gevoel en met zo'n refrein dat meteen blijft hangen. Hier is Frans Duits met Jij denkt maar dat je alles...

0: Ja, Frans Duits met Het leven is te mooi. En daarmee hebben we hem deze week even extra in het zonnetje gezet.
1: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
0: We gaan terug naar een tijd waarin reclame op televisie nog iets bijzonders was. En natuurlijk ook iets waar je heerlijk de draak mee kon steken. Wim Sonneveld kon als geen ander iets alledaags veranderen in scherpe, herkenbare humor. Luister maar eens naar zijn kijk op de sterrenreclame.
2: Oh, ik heb niks tegen reclame hoor. Want ik vind bijvoorbeeld reclame op de televisie. Hè? Als het nieuws nou een beetje akelig geweest is, en dat is het meestal, dan komt daarna reclame en dan zie je tenminste weer eens een paar mensen lachen. Of iemand die een bereikbaar ideaaltje heeft. Alleen de manier waarop ze praten en wat ze zeggen. Stel je voor dat je toch zo praat. Wie praat er zo? Wie zegt bijvoorbeeld, als u nou aan mij zou vragen, en Sonneveld, wat heb je vandaag gedaan? Hoe heb je de dag doorgebracht? En ik zou antwoorden op de manier van de sterreclame, ik ben ontwaakt uit mijn modern slaapcomfort. Dat zegt toch geen hond? Je zegt dat je uit je bed gekomen bent, dus nooit uit je nest, maar toch niet uit je moderne slaapcomfort? Ik ontwaakte uit mijn modern slaapcomfort. Ik had lichte hoofdpijn, dus ik nam de pijnstiller die de maag ontziet. Daarna ging ik op het tapijt dat geen deunbreed toegeeft naar de badkamer en ontstak de lamp met het unieke lichtvenster. Ik begon me te scheren. Niet met het eerste het beste geweldloze mesje, maar met een mesje dat een nieuw scheertijdperk aankondigt. Daarna waste ik mezelf met de zeep die voedende kraam bevat en Deosept, een ingebouwde deodorant. Daarna hanteerde ik de doserende depper, huidversterkend en tintelfris. En vervolgens bewerkte ik de oksels met de voordeelflacon. Daarna trok ik een overhemd aan zonder grauwsluier. En ik hulde mijn antistatische synthetische weefsels. Op weg naar het ontbijt gaf ik de hond enige hapklare brokken. En ik ontbeet zelf met cornflakes. Ja, want daar word je pas goed wakker van. Daarna nam ik een crackertje met keurkaas en een kakelverse ei. En na het ontbijt trakteerde ik mezelf op een plantage zuiversigaar en een kop koffie. Koffie moet sterk zijn. Wij gebruiken thuis uitsluitend Zuid-Amerikaanse koffie. Ja, want die wordt met de hand geplukt, weet je. Om 11 uur trakteerde ik mezelf op de frisdrank die aan mijn lijn denkt. En daarna nam ik nog even een tropische verrassing in Hollandse melkchocolade. En een chocolaatje uit het handige doorkeekdoosje. Zeg toch voordat ik zo zou praten, je zou gauw achterlijk worden, zeg. Of jullie anders... Ach, weet je wat het is, jongens? Weet je... Het zand heel bevalt. Weet je wat het is? Het zand... Weet je wat het is? Het is niet erg, hoor. Nee, de klant is koning, mevrouw. Ik weet het wel. Weet je wat het is? Die rommel komt allemaal uit computers. Dat is het. Niet zodra heeft een fabrikant iets gemaakt of er is alweer behoefte aan. Het is toch te gek? Kennen jullie nou die reclame voor het nieuwste deodorant? Jij verdwijnt en de stank blijft. En u weet wat een computer is. Een computer, er gaan duizenden kleine leugentjes in, dan komt er één grote leugen uit. En van die ene grote leugen maken ze weer duizenden rotsmoesjes. Ah, ben je gek, dat heet dan de eeuw van de techniek, neem me niet kwalijk. Wat is er dan allemaal wel uitgevonden voor de lucifer, toch nog niks? Stond er steeds een stokje met een beetje zwavel eraan, met je tegen zo'n rotsvlakje aan moet strijken.
1: Dit is Gezellig Holland.

0: Ja, dat was Cadans met Eén Nacht. Deze muzikale tip kreeg ik van mijn radiocollega Harry Hendriksen van het programma Appassionata, wat u overigens kunt beluisteren tussen 8 en 10 uur op de woensdagavond. Na ruim 30 jaar muzikale stilte laat Cadans weer van zich horen. Een mooie comeback met een lied over die ene ontmoeting en de vraag of het bij Één Nacht blijft.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Even rustig genieten van het vertrouwde accordeongeluid van de kermisklanten. Deze keer spelen ze een warme melodie met een al een even warme titel. Hier zijn de kermisklanten met Bedankt Lieve Ouders.

0: Ja, dit was Erik van Hoog met Volle Gas. Een lekker vlot nummer waar de energie van afspat.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, dan maken we kennis met een artiest die misschien nog niet bij iedereen bekend is. Sam Anderwiel bracht onlangs zijn nieuwe single Hart op Hart uit. Een frisse Nederlandstalige popplaat en meteen een voorproefje van zijn nieuwe EP Ouder. Een naam om in de gaten te houden. Hier is Sam Anderwiel met Hart op Hart.

Ja, Els Bakker met Als je gaat. Een mooie Nederlandstalige plaat uit 2012 over afscheid nemen en het gevoel dat achterblijft wanneer iemand uit je leven verdwijnt. En dan gaan we van een gevoelig nummer naar een vrolijk duet. Mieke en Luc van Meeuwen nemen in 2015 Ik zou niet weten wat ik liever hebben wou op. De melodie klinkt misschien bekend en dat kan kloppen, want het nummer is gebaseerd op I'm Gonna Knock on Your Door, de hit van Eddie Hodge uit 1961. Mieke en Luc maken daar een gezellige Nederlandstalige versie van.

daarmee is een gezellig uurtje Hollands alweer bijna voorbij. Heeft u een opmerking, een verzoekje of misschien een mooie muzikale tip? Mail dat gerust naar gezellighollands@eenvallei.nl. Uw reacties zijn altijd van harte welkom. En wilt u deze uitzending nog een keer beluisteren? Dat kan donderdagmiddag om 5 uur.

5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. Ook kunt u de uitzending terugluisteren via de website van Xon en Vallei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. De samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En we sluiten deze week af met een oude bekende. In een prachtige nieuwe uitvoering. Gordon bracht Omdat ik zo van je hou in 1995 uit. Ruim 30 jaar later krijgt het nummer opnieuw een bijzonder jasje. Samen met Lisa Roos maakte hij er een Franse-Nederlandse versie van. Een mooie plaat om deze uitzending mee af te sluiten. Bedankt voor het luisteren, een fijne avond en graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep die op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Dit is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Goedenavond, dames en heren. Vanuit de studio van Xon 1 Vallei in Ede, zo mooi boven Cultura, gaan we vandaag weer verder met Jazz Spectrum. En het wordt, vind ik, hoop ik, een mooie uitzending, want het is een gedenkwaardige dag die morgen aanbreekt. En dat is op 23 september, 100 jaar geleden, werd een bijzonder muzikus in de jazz die grote invloed had geboren, te weten John Coltrane. En ik zit hier samen met mijn man, Wim Wicht. Wij samen hebben erg veel samen gedaan op het gebied van jazz. En dus proberen we een mooi programma aan u te laten horen, waarin we de invloed en de muziek van John Coltrane kunnen vertellen. En dat is, we hebben nu Wim, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En jij hebt een mooie lijst samengesteld. Jij bent een iets grotere expert dan ik, denk ik. Maar valt wel eens mee, denk ik. En jij hebt een nummer bedacht wat we nu gaan doen. Vertel.
2: Ja, we beginnen met mensen die met Coltrane gespeeld hebben, maar een eigen opname hebben. En dan komen we bij het derde optreden bij Coltrane terecht. En dit is een plaat die uit is alleen in Japan op Trio Records. En we horen hier, noemen ze dan het Elvin Jones McCoy Tyner Quintet. In de lange periode dat Coltrane bekend was McCoy Tyner de pianist van John Coltrane. En Elvin Jones de drummer. En de bas is hier, die heet Steve Davis, iets minder bekend. En de gitarist is Jean-Paul Borelli, een Fransman. En ik weet niet precies waar het is opgenomen en wanneer. Maar de nummer heet Love and Peace. En het eerste stuk heet Little Rocks Blues.

0: Dat was Little Rock Blues. Maar één ding kwam er niet uit bij de aankondiging. De saxofonist is niet John Coltrane, maar Pharoah Sanders. Pharoah Sanders die werd eigenlijk genoemd de zoon van John Coltrane. Hij ging door in, zeg maar, in de stramien waar Coltrane zelf mee bezig was, na zijn overlijden ook. En wij, Wim en ik, we hebben heel veel met Pharoah Sanders te maken gehad. We hebben mooie platen gemaakt en we hebben ook heel veel concerten met hem gedaan. En het is een hele serieuze, heel serieuze, mooie muzikant. Ik denk, Wim, dat je daar wel iets over kunt vertellen.
1: Ja, Pharoah was zeer ingetogen en hij kon vaak niet uit zijn woorden komen. Hij stotterde ook. Maar hij had wel, kon wel overkomen met zijn gevoel, tenminste bij mij. En in zijn muziek kon hij dat ook. Want eigenlijk speelt hij speelt precies als Coltrane, maar hij speelt eigenlijk gevoeliger dan Coltrane speelt. En het volgende nummer horen we hem ook, maar volgens mij heeft dit een intro van McCoy Tyner. En specifiek kun je dan horen dat McCoy bespeelde de piano alsof hij een kerkklok bespeelde. En dit intro, als ik het goed heb, klinkt ook de piano als een kerkklok.
0: Nou, dan gaan we daarna luisteren. Ik ben benieuwd.

0: Dit stuk heet Corina. En we horen hier de prachtige tonen van Pharoah Sanders. De opnames zijn gemaakt in 1982 in de studio van Rudy van Gelder. En de producers van de plaat zijn Elvin Jones en zijn vrouw Keiko. Ze waren ook een heel bijzonder stel bij elkaar, Elvin en Keiko. En zoals we al zeiden, het begin begon met een prachtige pianospel van McCoy Tyner. Ja, en Pharoah is geweldig. Nou, ik wilde nog even met Wim even sparren over hoe wij ook vaak de ervaringen hadden met Pharoah. Ik herinner me dat Wim vertelde dat hij in New York was. Of misschien was het San Francisco, dat weet ik niet meer zeker. In ieder geval op bezoek ging bij Pharoah thuis. En dan heb je een kamer met een wit leren bankstel. En een grote televisie. En daar zit dan Pharoah op de bank. En wat staat er naast Pharoah? Zijn instrument, zijn saxofoon. En Wim werd uitgenodigd om op de bank erbij te komen zitten. En toen dacht Wim, moeten we dan even die saxofoon weghalen? Toen zei Pharoah, nee, die blijft daar staan. Die blijft daar staan. Want ik moet elk moment dat ik eigenlijk wil ik die saxofoon oppakken. En weer iets wat ik in mijn hoofd komt, proberen met de saxofoon te spelen. Zo fanatiek, zo goed serieus was Pharoah met zijn spel en om te zorgen dat hij een prachtige toon kreeg. Nou ja, en dat heeft hij echt wel laten zien, ook in latere jaren. Niet waar, Wim?
1: Ja, zeker. Na Coltrane heeft hij zich ontzettend ontwikkeld, heeft zeer gestudeerd en zijn zijn platen ook masterpieces die nog altijd elke dag veel beluisterd worden, ook door de jonge mensen.
0: Ja.
1: Maar hij had ook altijd grote bewondering voor zijn leermeester John Coltrane. Of John Coltrane die hem eigenlijk uit de anonimiteit heeft gehaald. En ik begreep niet waarom. Want hij was in het begin geloof ik alleen maar straatmuzikant. Maar John had hem toch gehoord. En die wilde toen en dat zullen we ook horen, na Love Supreme. Toen hij met een heel grote bezetting ging spelen. Wilde hij Pharoah erbij hebben. En is toen eigenlijk werd hij al beschouwd als de muzikale zoon van John Coltrane. Nu het volgende stuk wat we horen is uit de periode dat hij al heel bekend werd. En het aardige is dan dat de jazz toen zo populair was. Want dat was voordat de Rolling Stones en de Beatles kwamen. En zeg maar het appetijt van het jonge publiek overnamen. Was het daarvoor dus, waren er enkele jazzbands die ontzettend populair waren bij het jonge publiek. En ook John Coltrane hier, dus met de pianist die we hoorden in de vorige nummers, dus een vaste pianist, McCoy Tyner. Op bas is Jimmy Garrison en ook weer op drums Elvin Jones. En dit is een stuk, waarschijnlijk uit 1961 denk ik, en het heet Alabama.

0: Dit was Alabama en we hoorden John Coltrane zelf op tenorsax. En dan vraagt iedereen, waarom heet dit nummer Alabama? Althans, dat kun je vragen. Het is een heel gedragen muziek en niet voor niets. Het is heel duidelijk dat in 1963 is er een gigantische bombing geweest in Birmingham, Alabama, door de toenmalige Ku Klux Klan. En dat dus heeft erg veel casualties opgeleverd. En daar was hij ook zeer van onder de indruk. Het was in die tijd, natuurlijk, er gebeurde dus heel veel in die tijd. Dus we horen inderdaad die muzici die dat ook heel duidelijk laten horen. Dan gaan we verder met een nummer dat heet Giant Steps.
1: Dit is terug in de tijd.
0: Ja.
1: Want dit is uit 1960.
0: Oké. Okay.
1: En toen maakte Coltrane zijn eerste platen onder eigen naam voor Atlantic. Voor de Turkse producer, geloof ik.
0: Van Neshoei Erdogan. Erdogan, ja.
1: Ja.
0: Niet en helemaal Erdogan, maar wel bijna.
1: Erdogan. Ja.
0: Die waren dus naar Amerika overgekomen, twee broers.
1: Ja.
0: En een daarvan was heel erg enthousiast een platenfirma begonnen, Atlantic.
1: Ja. En dit is een eigen compositie ook van John Coltrane. En hier speelt hij dan met Tommy Flanagan op piano, Paul Chambers op bas en Art Taylor op drums. En het heet Giant Steps.
0: Laten we het horen.

0: dit was Giant Steps door John Coltrane met een hele mooie bezetting uit 1959 opgenomen voor Atlantic Records. En de volgende, Wim, daar wil ik even ook wat van weten, want dat heet A Love Supreme. En dat is bijna voor iedereen de song, hè, de titel die iedereen kent als je over John Coltrane praat.
1: Dit is de beroemde plaat van Coltrane, waarmee hij in bepaalde perioden afsloot van het kwartet van McCoy, Tyner, Jimmy Garrison en Elvin Jones.
0: Ja.
1: En dit is opgenomen en uitgebracht in 1965. En we doen het een beetje niet in de tijdsvolgorde, want het vorige nummer was dus opgenomen in 1959 en daarvoor, Alabama, was het dus opgenomen en uitgebracht in 1963. Maar de periode van het kwartet, de hoogtijdperiode van het kwartet met McCoy en Elvin en Jimmy, was van ongeveer 1961 tot en met 1965. En dit is een afsluiting. En het heeft een zeer sterk religieus karakter, deze plaat. En wordt door vele mensen dus gezien als een hele belangrijke plaat. En heeft eigenlijk de religie ook in verband gebracht met de jazz. En daarom is het in de hele jazzgeschiedenis een van de belangrijkste platen. En het heeft vier delen. En het eerste is Acknowledge. Het duurt allemaal te lang om allemaal uit te zenden hier. Dus we gaan er op een gegeven moment uit. En dan naar het volgende stuk. En dan naar het volgende stuk. En ik hoop dat het bij elkaar toch een mooie indruk geeft. Eerst nu A Love Supreme, Acknowledge.

Dit was dus Acknowledge. En dan gaan we dus, dat duurt nog even voort. En dan gaan we nu over naar het tweede deel. En dat heet Resolution.

Dat was Resolution door John Coltrane met zijn befaamde kwartet met onder andere McCoy Tyner, Johnny Garrison en Elvin Jones in A Love Supreme. En nu gaan we naar het derde deel van Love Supreme luisteren en dat heet Pursuance. En de laatste doen we straks nog. We laten een stuk losse stukken horen, omdat het anders veel te lang duurt om aan jullie allemaal te laten luisteren. Dus, en dan volgt er een laatste stuk straks. Dat heet Psalm. Dus nu luisteren we naar Pursuance.

0: Oké, dit was dus Perseverance van A Love Supreme. En dan gaan we nu, mensen, naar het laatste deel van Love Supreme. En dat heet Psalm. En dat proberen we zoveel mogelijk te laten luisteren. Want er volgen nog twee hele mooie stukken daarna. Oké, Wim?
1: Ja.
0: Zo doen we het.

0: als een einde van het tijdperk, waarbij dan deze muziek ten grave wordt gedragen. En vlak hierna ging die dus over tot de free jazz. En daardoor zijn nieuwe muzici bekend geworden. En dat was een hele grote bezetting op de plaat Ascension. En daarop speelden dus op altsax John Shikai en Marion Brown.
1: Ja.
0: Dan op tenorsax waren ze R.G. Shepp en Coltrane zelf en Pharoah Sanders.
1: Ja.
0: En op trompet Dewey Johnson en Freddie Hubbard.
1: Okay.
0: En dit is het begin van de free jazz periode en dat is Ascension.
1: En het wordt door heel veel mensen ook als een belangrijk moment beschouwd, hè?
0: Ja, voor de, ja. En al deze muzici die zijn dus apetrots op dat ze met Coltrane gespeeld hebben. En hebben daar verder in hun carrière van geprofiteerd door te zeggen dat ze op deze plaat staan.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: En dus hier laten we het begin van horen. Maar omdat het niet zo hoorbaar is, is het vrij kort. En daarna doen we nog een stuk waarbij een kunnen horen andere muzici die een ode brengen aan John Coltrane. En dat nummer heet dan ook John Coltrane. Maar eerst nu Ascension.
1: Ja.

0: Ja, dit was dus, of is, Ascension. Ja, er zijn heel veel muzici bij elkaar. Is een belangrijk punt eigenlijk in de muziek, in de jazz. Zoals men ook naar John Coltrane keek. En ja, het houdt mij wel heel erg in de greep eigenlijk. Dat had ik nooit me zo gerealiseerd. Dat het zo serieus allemaal klonk. En dat het echt een grote passie voor heel veel mensen was. En dat John Coltrane dat heel mooi heeft laten horen.
1: Hij is hierna ook 1 of 2 jaar hierna, na deze opname overleden.
0: Ja, ja, exact. Ja. Nou, en dan wil ik u allen bedanken voor het luisteren. We gaan zo meteen nog 1 stuk laten horen waar wij ook, Wim en ik, in onze jonge jaren heel vaak naar luisterden. We vonden dit een mooie bezetting, was een mooie plaat. En naar aanleiding daarvan hebben we ook heel veel andere muziek gedaan. Het is van een stuk Glass Beat Games. Dat is een boek van Hesse, geloof ik, als ik het goed heb. Van vele tientallen jaren geleden. En dat wordt wie is de bezetting ook weer van?
1: Op tenorsax Clifford Jordan. En ja. Op piano Stanley Cowell. Op bas Bill Dee. En op drums Billy Higgins.
0: Ja, en zij verhalen over John Coltrane. Maar goed, dat gaan we zo meteen laten horen. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Wij vonden dit een hele mooie uitzending om dit samen te doen hier bij Omroep 1 Vallei. En ja, we hopen dat u het ook zelf mooi vond. Omdat het morgen zo'n speciale dag is.
1: Ja, en laat iedereen veel John Coltrane beluisteren.
0: Ja, ja, en het is echt ook heel mooi om te zien. U kunt ons nog luisteren morgenavond in de herhaling om 11 uur 's avonds. En verder bij uitzending gemist uiteraard. En dan moet u zoeken naar Jazz Spectrum. Dank u wel. En nu gaan we door met het nummer John Coltrane.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Rocking and Country met hun lied Miracle van het nieuwe album The Most Beautiful Colors, dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een mooi aantal nieuwe nummers luisteren die uitgekomen zijn in de afgelopen week. Te beginnen dus met het nummer dat je zojuist hebt gehoord en we gaan deze uitzending nog twee nummers van het album luisteren. Het is een heel mooi album geworden, naar mijn mening. Ik hoop dat u dat bij mij eens bent natuurlijk. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is ook van een nieuw album van Martijn Boelde namelijk. Het album dat hij uit heeft gebracht heet De Rest Mag Je Hebben. En we gaan daarvan nu luisteren naar het lied Al Die Tijd.

Conor Flanagan met zijn nieuwe nummer Easy Money. Dan gaan we door met Grace Graber, die heeft ook een nieuw nummer uitgebracht en dat heet Jericho.

Cammy Barnes en Rent Collective met Something More. Die is ook te vinden op de nieuwe EP van Rent Collective genaamd The Evergreen Season. Het volgende lied waar we gaan luisteren is weer een lied van dit nieuwe album van For King and Country. Nou, het album The Most Beautiful Colors. Dit lied is ook gespeeld toen ze een paar weken geleden optraden in Rotterdam, hier in Nederland, in Ahoy. En daar is toen ook een musicvideo opgenomen, dus... De musicvideo die binnenkort waarschijnlijk uitkomt, is ook opgenomen hier in Nederland. Leuke fun fact om mee te nemen. We gaan nu dus ook luisteren naar het lied van For King Country, genaamd Thank God.

Josiah Queen met zijn nieuwe nummer When I See You. Wanneer u dit hoort op dinsdag heeft hij afgelopen zondag opgetreden in Ahoy in Rotterdam. En vanavond tijdens het programma treedt hij op in de Ostermann Arena in Leverkusen in Duitsland. Wat ook de reden is dat ik dus niet live aanwezig ben op dit moment, omdat ik naar dat concert ben. De opening van het concert wordt verzorgd door Strings and Heart, waar we straks ook nog naar gaan luisteren. Maar eerst nog een aantal nieuwe nummers. De volgende is van Franny Cash en we gaan luisteren naar haar lied Honest to God.

Joseph O'Brien met zijn nieuwe nummer What's Good For Me. Dan gaan we nu luisteren naar de broer en zussen van Kane met een nieuwe nummer genaamd My Victory Is Coming.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
1: Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Mercy Me met Something About You. En daarvoor hoorde je For All Seasons met het lied Higher. Welkom terug bij de tweede helft van dit programma. We hebben nog een klein uur te gaan met allemaal mooie nummers waar we naar mogen luisteren. En de volgende is van Danny Gokey. We gaan luisteren naar zijn lied Stand in Faith.

Chris Tomlin met zijn lied How Good It Is. Ik zei al een goed uur geleden dat we ze nog zouden gaan luisteren deze uitzending. En hier zijn ze dan. Naar Strings and Heart met het lied I Love You Anyway.

Josiah Queen met zijn lied Judas. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Hillsong Worship. En we gaan luisteren naar het lied Good News.

Unspoken met een lied Reason. We zijn al richting het eind van het programma te gaan, maar we hebben nog een aantal nummers te gaan. We gaan luisteren naar Gateway Youth met een lied Welcome Home.

Reijer en Retain met het lied Remedy. Dat was ook weer het ene laatste nummer van het programma. Wat betekent dat we aan het einde zijn gekomen ongeveer. Ik wil u weer bedanken voor het luisteren ook naar deze uitzending. Ik hoop dat u hebt kunnen genieten van de nummers die gedraaid zijn. Mocht u nou nog een nummer terug willen horen, dan kan dat via onze Instagram pagina thisisliving.stilok, STILOK. Daar in de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar dus alle nummers inkomen die deze week gedraaid zijn. Dus daar kun je die terugvinden. Je kunt daar ook verzoeknummers indienen via de DM's of andere feedback. En dan wil ik je verder een hele fijne week toewensen. En tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This is Living. We sluiten het programma af met de nummer van Love and the Outcome, genaamd Need You on Repeat. Tot volgende week.

0: is één vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abedion Music, Evert-Jan van Beek.

Misschien wel het bekendste nummer van deze Nieuw-Zeelandse band, genaamd The Naked and Famous. Je hoorde Youngblood uit 2011. En daarmee zijn we begonnen aan de voorlaatste aflevering van Abelia Music. Dus aflevering 116 van dinsdag 22 september vandaag. We gaan naar nieuwe muziek van iemand die zich met name richt op soul, R&B en gospel. De Britse singer-songwriter Aaron Taylor. Hij begon aanvankelijk met produceren en schrijven van muziek voor anderen, maar had op een gegeven moment zoveel materiaal dat hij besloot om zelf naar een carrière te beginnen. Zijn debuutalbum Better Days die verscheen in 2016. Het huidige studioalbum van Aaron die verscheen op 28 augustus jongstleden en heet Tell Me of Love. Op het album ook de single Lost. En die hoor je nu bij Abelia Music. Wees welkom.

was oorspronkelijk een Australisch duo. Tegenwoordig is er nog maar één persoon over. Star Kendrick. Of te weten, beter gezegd, Gio Wolf, Round and Round. Ze werkt tegenwoordig trouwens vanuit Londen aan haar muziek. Uit 2019 kwam dit, toen ze nog wel met z'n tweeën waren trouwens. Dat even tezijde. Daarvoor hoorde je dus de nieuwe single van de Britse singer-songwriter Aaron Taylor. En over nieuwe singles gesproken, we gaan naar nieuwe muziek van Lotte Lauwers. Niet voor het eerst onder de aandacht bij Abelie Music. De Belgische singer-songwriter werkt onder haar artiestennaam Patches. En eerder dit jaar kwam ze met haar nieuwe single Get Back. En ze heeft een nieuwe single uit en die heet Right Mind. En die hoor je nu.

Hij heet eigenlijk David Hartley. Is bassist van de band The War on Drugs. De Amerikaanse band. Maar hij heeft dus ook een solo-project. En dat heet Nightlands. Je hoorde met Him to Me. Uit 2021. En daarvoor dus de Belgische Patches. Project dus van Lotte Lauwers. Haar nieuwe single die heette Right Mind. Zometeen gaan we naar een nieuwe muziek van Anna Collette. Maar allereerst deze Connolly House. Met Second Guessing Game uit 2015.

Je luistert naar het programma Abelia Music op 1 Vallei en je hoort de muziek van de vierkoppige Amerikaanse band Colony House met Second Guessing Game uit 2015. Geboren op Bermuda, singer-songwriter Anna Collette. Ze werkt aan haar muziek vanuit Groot-Brittannië, Bristol om precies te zijn. En ze maakt indie-pop-rock met een donker randje. De debuutsingle Where Did She Go verscheen in 2025, september om precies te zijn, waarna in november van het jaar haar tweede single verscheen. Inmiddels is op 31 juli van dit jaar haar nieuwe single Wayside uitgekomen en die klinkt zo.

Hij is ook bekend onder de naam Diplo, deze producer en DJ uit Amerika. Maar hij start ook het project Major Lazer. Je hoorde Major Lazer samen met Wild Bell. Dat is een duo, broer en zus. Maar in dit geval hoorde je eigenlijk vooral de zangeres, oftewel de zus. Nathalie hoorde je met Be Together. Major Lazer dus samen met Wild Bell. En dat komt uit, moet ik even spieken hoor, maar niet helemaal uit mijn hoofd. 2015, ja, exact. Goed, we gaan naar de Britse band Jungle. Werd in 2013 opgericht in Londen door producers Josh Lloyd Watson en Tom McFarland. De band is vooral actief in het genre dat ze modern soul of neo soul noemen. Naar zichzelf genoemde debuutalbum kwam uit in 2014. Inmiddels zitten ze op album nummer 6. Die kwam op 14 augustus jongstleden uit en heet Sunshine. Van het album komt ook de single Someday Somewhere.

Duitse singer-songwriter uit Berlijn, genaamd Pano. Je hoorde Deep Blue Sea. En dat komt uit 2022, als ik me niet vergis. Of zit ik er helemaal naast. Ja, 2025 zelfs. Nou, een paar jaar later. Goed, zometeen gaan we naar de huidige single van de Ierse band, rockband moet ik zeggen, Florence Road. Die in 2019 werd opgericht, die band. Maar allereerst gaan we naar, nou dat ken je waarschijnlijk wel, Code Line. All I Want uit 2012.

All I Want. Van de Ierse band Codeline uit 2012. En van de ene Ierse band naar de volgende. De Ierse rockband Florence Road werd opgericht in 2019 in Bray. De vierkoppige band met Lily Aaron als liedzangeres bracht een debuut mixtape in 2025 met als titel Fallback. De tape bevatte 5 nummers. Die werd in maart van dit jaar opgevolgd door de EP Spring Forward. Na een mixtape en een EP is het eigenlijk wel een beetje wachten op een volledig album van de band. Daar is nog niet veel over bekend, maar is wel een nieuwe single genaamd 7563. Florence Road.

Drie broers, Michael, Matthew en Daniel, die vormen samen de Australische band The Day We Ran. Ze groeiden op met de muziek als artiesten als Simon & Garfunkel, Crosby, Stills & Nash en The Warm Drugs. Dat heeft hun qua muziekstijl zeker beïnvloed. Een debuut-EP genaamd Naked at Your Door komt uit op 17 juli jongstleden. En van de EP komt ook de gelijknamige single. En daarmee zijn we aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus dank je voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot volgende week. De laatste uitzending dan van Abeli Music. Alles nog rustig op je gemakje nalezen kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet met een korte beschrijving. En ook nog een beetje geluk. Een link naar YouTube. En als die er niet is, een link naar Spotify. Dus abelion.nl. Dan gaan we nog naar één plaatje. Dat is van Widowspeak. Everything is simple.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Senegun, zo heette de single. De band heet Sakoya. Ze hebben een nieuwe EP en een mooie titel, World Gone Crazy. Dat past wel bij deze tijd, denk ik. Ze openen de schouder bij nacht, een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat van all over the world. En natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Daarin gaan we 25 jaar terug in de tijd. Dat is best wel lang geleden. De band Soil bracht toen het album Scars uit. Je hoort zometeen Need to Feel. En de Oekno gaan we nog verder terug naar het debuutalbum van de band Kiss. 1974, dames en heren. Nothing to Lose hoor je zometeen. En de showcase ook heel ver terug, maar dan naar 1988. Halloween bracht toen het album Keeper of the Seven Keys Part 2 uit. Je hoort zometeen I Want Out. The Rock 13, Nickelback voor de eerste week op de nummer 1 positie. En Rattle the Cage en Shinedown binnenkort in Nederland. Nieuw binnen in de Rock 13. En Young Again. En deze band komt uit Israël. Het heet Fatum Eternum. As above, so below.

Valvi, De Hoe, H.O.E. om precies te zijn. 23 oktober staan ze in Utrecht stijf uitverkocht uiteraard door de Lost Soul. En daarvoor uit Israël, Phantom Eternum en As Above So Below. En ook daar hadden we een tijdje niets van gehoord. Maar het kwam omdat de zanger stemproblemen had of gezondheidsproblemen had. En voor het eerst sinds 3 jaar hoorden we weer As Above and So Below. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten. We zijn nog 25 jaar terug in de tijd. Komen we uit in het jaar 2001. Killer. Classic. En in het jaar 2001 bracht deze band uit Chicago een album uit. Soil, zo heet de band. Ryan McCombs is natuurlijk de zanger. Het album Scars is toch misschien wel hun beste album. In de Killer Classic gaan we dus 25 jaar terug in de tijd. En ik heb de behoefte om te voelen. Muziek moet je voelen. Je krijgt daar kippenvel van. En anders is het niet goed. Dit is

Zweden. En volgend jaar komen ze naar Nederland. Met een andere Zweedse band, met Blues Bills samen. Ik heb al kaartjes gekocht, kan ik je vertellen. Graveyard, zo heet de band. A Means to an End. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2001. Het album van Soil, dat heette Scars. Het was een prachtig album, zei ik al. Need to Feel hoorde je. De Rock 13, we gaan even kijken. De nieuwe binnenkomen, die hoor je nu. Die is van Shinedown en die heet Young Again. Ook die komen binnenkort naar Nederland. En de nummer 1, die hoor je straks. Die is van Nickelback. En die heet Rattle to the Cave.

0: Ik kan het, deze band gaat ongemerkt toch al die 30 jaar mee hoor. 1995 zijn ze opgericht in Alberta. Nickelback, de nieuwe nummer 1 in de Rock 13 met Rattle the Cage. En daarvoor uit Jacksonville, Florida, een van de steden waar ik nog echt een keer heen wil. Samen met Seattle, Washington trouwens. Shinedown, nummer 1, die was voor Young Again. We gaan weer terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. 1974.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht.
0: In de oerknal misschien wel terug naar het begin van de rockmuziek zoals we die nu kennen. Nou, niet helemaal, want het begon al eerder. Maar in 1973 werd deze band opgericht. En in 1974 het eerste album Kiss.

Camille is zijn laatste single. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Ik zei het altijd naar de oerknal. Misschien wel de oerknal van de rock en roll. Maar dat is het niet zo natuurlijk, want het was al 10 jaar eerder zeker. Eind jaren 60 werd ook al heel veel goede rockmuziek gemaakt. Die dan wel de basis waren voor de hedendaagse muziek. Althans de hedendaagse rock en metal muziek. Door de Kiss en Nothing to Lose. En deze man die gaat ook een tijdje mee. Speelde ook in een band waarvan je denkt, ja, dat was een van de grondleggers van de rock en de roll. Tommy Iommi, daar hebben we het over. Tegenwoordig solo. Zijn laatste single, die hoor je hier in Schouten bij Nacht.

0: From Ashes to New, hun nieuwe single. En daarvoor Iommi ook met zijn nieuwe single. En Iommi kennen we natuurlijk van Black Sabbath, de gitarist. Nieuw album trouwens onderweg van deze 78-jarige man. Ik kan niet wachten. Gaan wij even kijken naar onze showcase. We zijn alweer toe aan de tweede week. En wederom in deze tweede week gaan we kijken naar het album van Halloween. En dat komt uit het jaar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Je weet wel, de showcase. 4 weken lang aandacht voor 1 album. En in deze 4 weken is dat het album uit 1988 van Halloween. Keeper of the Seven Keys Part 2. We zijn aan de tweede week toe. En in de tweede week hoor je deze. Ik wil weg. I want out.

twee bands uit Duitsland. Achtereenvolgens Iron Savior, een liedje over Frankenstein. The Creature's Tale. En daarvoor hadden we Halloween en I Want Out, natuurlijk van het prachtige album Keeper of the Seven Keys Part 2. Misschien wel het beste album van de band Halloween. Volgend jaar zijn ze in Spanje, in Cartagena. Eind juni, begin juli. En ik ben erbij. Brengt ons bij het einde van dit programma. We sluiten af met een band uit Zweden. Die heet Black Blood Stockholm. Ook deze mannen gaan al jaren mee in de muziek en hebben nieuw werk uit. Dit is de hoogte.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoons.